0: onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: jij diegene die immer lacht?
1: Immer lacht.
0: Onze muziekmix is niet te imiteren. Luister, lach en geniet. Dit is Gigant FM.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vrezen de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
3: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
4: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
3: Bandencentrum Emmen.
4: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws.
5: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar. Hij zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen, en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
6: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
8: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan sturen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Vandaag wordt het opnieuw warm tot zeer warm. Er zijn perioden met zon, maar vooral in het zuiden en oosten kan nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuidoosten. In het midden en zuiden voelt het drukkend warm aan. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, morgen is er veel zon en wordt het nog warmer, tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laatste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen. Gigant FM. Dit is Gigant FM.

Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant

geeft je vrouw nog een zoen, je neemt je kind nog in je arm voor je gaat. Terwijl je wegrijdt, kijk

van de stilte, de warmte van de haard die vredig brandt. Tegenover je een vrouw, ze is van jou met een tijdschrift in de hand. Je huis lijkt een schip

0: gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
5: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
6: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
7: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we een en rollen.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Vandaag wordt het opnieuw warm tot zeer warm. Er zijn perioden met zon, maar vooral in het zuiden en oosten kan nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuidoosten. In het midden en zuiden voelt het drukkend warm aan. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, morgen is er veel zon en wordt het nog warmer, tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer van het radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.

0: voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto, en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
7: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
1: Gigant FM. Gigant op verzoek.

En dan is het alweer zondagochtend 21 juni van het jaar 2026. De uitzending begonnen wij eigenlijk zeer toepasselijk. Highway met een avond, heel zacht en zoel. Nou, dat was het afgelopen nacht. Een plaknacht. En de plaats daarop die volgde was van Boney M. Ook zeer toepasselijk voor vandaag. Boney M uit 1976 en Daddy Cool. Vanaf deze plek wens ik een ontzettend goedemorgen en leuk dat je er weer bij bent. Want je luistert naar een nieuwe aflevering van Gigant op Verzoek. Het is de bedoeling dat ik tot 1 uur vanmiddag weer bij je ben met het draaien van verzoekplaatjes. Wil je je vader in het zonnetje zetten of zo even een leuke groet overbrengen via deze radiozender? Dat is dus mogelijk. Wij zijn bereikbaar via de telefoonlijn en via WhatsApp 0591 30 2010. Of probeer ons te bereiken via onze website. Dat is www.gigantfm.nl. We gaan ook leuke dingetjes doen vandaag. Onder andere straks om 9:45 gaan we de nieuwe megagiganten voor de komende week weer draaien hier op de zender. De keuze van André. Dat doen we om 10:30. En André heeft vandaag gekozen voor een B-kantje. Van een bekende band hier uit deze regio. Nieuwsgierig geworden? Blijf vooral lekker luisteren. En vandaag uiteraard de A- en B-kant. Ik haak een beetje in op het mooie weer wat buiten gaande is. Een leuke zomersplaatje. Jullie mogen kiezen uit de beide kantjes. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie keuze gaat worden voor vandaag. Als je vast even een kijkje wilt nemen welke plaat het is, dan verwijs ik je naar onze Facebookpagina. En dan kun je vast je stem uit gaan brengen. Dan het komende blokje van 3. Ik had hem al een klein beetje prijs gegeven. Lenny Koer met Kasi Kazoo. Daniel van het Eurovisie Songfestival met Julie. Maar nu eerst muziek van Luc Bral. En hey, het is zomer.

Dit klinkt toch heerlijk zomers. Ik kwam het singeltje van de week afgelopen week tegen op de Vliering. Het Radio Ensemble uit 1980. Je hoorde zojuist, de A-kant is Meisjes in Bikini. En de B-kant is Instrumentaal, de Radi Fox. Tja, keuzestress. Jullie mogen kiezen welke kant van deze single wij gaan draaien. En dat doen we om 12:15 vanmiddag. Tot die tijd van de klok mag jij stemmen via onze Facebookpagina. Hier is de Happy Family.

klinkt toch heerlijk zomers. Muziek van de Tremolo's en Suddenly You Love Me. Wil je een leuke plaat aanvragen, eventueel voor Vaderdag of een zomerse plaat? Het is allemaal van harte welkom. Ik verwijs je daarvoor naar onze website. Op deze manier mag je dus muziek aanvragen. Ben je aangekomen op onze website, daar zie je van mij een foto. Een foto van mij linksboven. En ik wijs naar jou. Linksboven in het hoekje staat plaat aanvragen. Als je daar even op klikt, dan kun je heel gemakkelijk een plaatje aanvragen of een groetje overbrengen via je favoriete radiozender Gigant

hele herkenbare stem, deze man. Het is Jo Harris en jij bent mijn Sunny Girl. De nieuwe megagigant voor de komende week. Hij is inmiddels weer bekendgemaakt hier op de radio. Dat gebeurde dus gistermorgen in het programma van Tedo. Onze muziekredactie heeft gekozen voor de nieuwste single van Amar. En hier is Stem in je hart. De nieuwe megagigant voor de komende week.

zomer van 2026. Hij is volop aan hier bij Gigant FM. Heeft de tijd gezet op ruim 5 minuten voor de klok van 10. Ik kan nog 1 plaatje draaien voor de klok van 10. En dat is van Mieke en ik heb vandaag de zon besteld. Straks aan de andere kant van het nieuws en reclame gaan we dus kijken naar de verzoeklijst. Wat is binnengekomen?

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïnse drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
7: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
8: Gigant FM.

Een leuke zomerse piratenklassieker van een hele bekende formatie. Nieuw voor Everdiden, Bella Donna. Ik zeg van harte welkom terug. Het is de hoogste tijd voor het draaien van jouw verzoekplaat. En inmiddels heb ik de mailbox geopend. En verrassend, leuke muziek vandaag weer. Tot 1 uur mag jij ook je plaatjes aanvragen of persoonlijke groetjes overbrengen. Eventueel een leuke plaat voor je vader, opa, overgrootvader enzovoort enzovoort. We gaan het allemaal behandelen vandaag tussen nu en 1 uur. Wij zijn te bereiken via de Gigant FM app. Maar uiteraard ook per e-mail studio@gigantfm.nl. Ik heb klaarstaan zo dadelijk muziek van Jannes en van Casablanca naar Napoli. En dat gaan we helemaal speciaal draaien voor Diane Benson, die vrijdag jarig is geweest. En ook voor Danielle Vos, die aanstaande dinsdag jarig is. En dat wordt aangevraagd door oma Pieters en door Henk. Diane en Danielle, vanaf deze plek ook van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen. En nog heel veel gezonde jaren toegewenst, uiteraard. Hallo Marco, wil voor mijn oma en opa graag een plaatje aanvragen omdat het Vaderdag is. Dan graag een nummer van Jaman, Zweven op Wolken. En dat werd aangevraagd door Danique Jansen uit Enschede. Hoi Marco, daar maar even een leuk zomersplaatje voor iedereen die luistert. Met aangevraagd door Ella en Geert van Dijk uit Klasinaveen. Zou je voor iedereen een mooie plaat willen draaien van André van Duin? Nederland, die heeft de bal. Groetjes van Dick en Gea. Gaan we uiteraard ook doen. Volgens mij komt het plaatje 1980. Het jaar van de wedstrijd gisteravond, hè. Prachtig genieten. Zal Nederland toch wereldkampioen gaan worden of ben ik te positief? Ik heb al een beetje vertrouwen. Goedemorgen Marco, graag een verzoekje voor onze papa Martin Bork, die momenteel aan boord zit van de VB Rebel. Papa, we missen je ontzettend en een hele fijne Vaderdag. En dan moest het plaatje zijn van Stef Bos en papa. Gaan we er ook bij zoeken, uiteraard.

0: Ook hier in Maspalomas, Gran Canaria, genieten wij van GigantFM op het balkon met een heerlijk bakje koffie. Gezellig. Met de Atlantische Oceaan op de achtergrond en de vuurtoren. Draaien we even een leuk zomersmuziekje van Hobby Horse en Summertime. Groetjes van Harmen van Oost en Ega Henny uit Gieten. Kijk, er zijn nog eens de berichten. Prachtige foto meegezonden. Ziet er echt perfect uit. Alle ingrediënten aanwezig. Herman en Henny vanaf deze plek een ontzettend fijne vakantie toegewenst. En lekker genieten.
1: Het geluid van de zomer. Het geluid van de zomer. GigantFM.

Dit zomerse singeltje troffen wij de afgelopen week aan in onze muziekcollectie van Gigalt FM. Een oudje van het radioensemble uit 1980. De A-kant is Meisjes in Bikini. En de B-kant klinkt een beetje Hawaii-achtig. De Radivox. Jullie mogen kiezen welke kant van deze single wij gaan draaien. En dat doen we dus vanmiddag om 12:15. Tot die tijd van de klok mag jij je stem uitbrengen via de Facebookpagina van Gigalt FM. Of zoek contact via WhatsApp 059-130-2010. Straks om 10:30 de keuze van André. Maar nu is muziek van de Rubettes, Sugar Baby Love.

0: jou.
1: Dit is toch eigenlijk wel de ultieme vaderdagplaat. Het plaatje van Stef Bos en daaruit een papa. Het gaat zo mooi richting de klok van 10:30. Dat wil zeggen dat we tijd gaan maken voor de keuze van André. Met zijn wekelijks terugkerend item waarin André even op zijn zolder aan het rommelen is tussen zijn singeltjes. En vandaag is het dan ook weer gelukt. Van heeft een prachtige plaat gevonden uit 1982. Namelijk een plaatje van The Pearls. Daar komt hij, de kale kop van Karel. De Pearls waren drie muzikanten uit Klasineveen, bestaande uit Jan Clemens, Frans Lippold en Gesines Jacobs. De Pearls waren vooral actief binnen het Nederlandstalig en piratencircuit in het noorden van het land. Ze brachten begin jaren 80 meerdere singles uit, waaronder ook zo deze plaat van de kale kop. Deze single verscheen in 1982 op het non-label als B-kant. De A-kant is dus Dallas, ook heel bekend in die tijd. Nog een leuk weetje, Frans Lippold en Gesines Jacobs waren eerder ook actief in het trio De Tornado's. Dat allemaal nog voor deze formatie van de Pearls. Daarom vandaag de keuze van André uit 1982. De Pearls en de kale kop van Karel.

Ja, verzin het maar. De Pearls uit 1982. De kale kop van Karel. Het was de keuze van André voor deze zondag. De 21ste juni van het jaar 2026. Vaderdag is het vandaag. De dag waarop alle vaders in het zonnetje kunnen worden gezet hier bij Gigalt FM. Je kunt plaatjes aanvragen. Zomerse muziek is er ook van half van harte welkom. Lekker gezellig. Past er lekker bij de tijd van het jaar. We zijn te bereiken via de telefoonlijn of via WhatsApp. Daarvoor gebruiken wij één nummer. En dat is 059-1-30-2010. Maar uiteraard mag je het ook proberen via onze website www.gigantfm.nl. Goedemorgen, meneer Cox. Hey, goedemorgen, Erik. Lekker geslapen? Nou, ik mag niet mopperen. Ik had slaapmiddel genoeg gehad gisteravond. Het was gezellig tijdens de wedstrijden van Nederland. En ook in Duitsland hebben we nog bekeken. Met de kameradengroep. Gezellig. Erik zegt, er is vandaag vaderdag. Hierbij wil ik een plaatje aanvragen. Speciaal voor Martin van Marco. Graag een nummer van K3 met papapa. Of Jan Smit. Papi, waar blijf je nou? Groetjes van Erik. Vader Abraham is aangevraagd met Ga nooit meer van huis. Staat erbij vermeld, goedemorgen Marco. We wensen jou en jouw team en alle vaders een fijne vaderdag. En ook alle luisteraars een hele fijne zondag gewenst. En veel draaiplezier. En dat hebben we. Groetjes van ons, van Angelica en Willy uit Elim. Goedemorgen Marco. Zou je voor onze dochter en zus Dianne Bernsen, die vrijdag 19 jaar is geworden, met het plaatje wil draaien van Suzanne en Freek en Goud. Lies van papa, mama en Brit. Goedemorgen Marco, graag No Mercy met Where Do You Go of Please Don't Go. No Mercy wordt bijna nooit meer gedraaid op de radio. Groetjes van Gerrit uit Groningen. Ik weet bijna wel zeker dat hij in het systeem staat, Gerrit. Je kunt het verwachten tussen nu en 1 uur. We gaan een plaatje draaien van Jango Wagner. Daar zijn vaders voor. Die is speciaal bedoeld voor Thebo Burema. En dat werd aangeboden door je liefhebbende zoon Kevin Burema. Kevin, ook dankjewel voor het bellen naar de studio. Het volgende plaatje wat ik klaar heb staan, die is speciaal bedoeld voor mijn grote maat in Klazineveen, Henk Peters. Henk, bij deze even hard onder de riem met de plaat van BZN. Hier is Don't Give It Up. Gigalt FM op de zondagmorgen. We draaien op speciaal verzoek voor jou. We zijn te bereiken ook onder andere via de Gigalt FM app.

Vandaag een zomers geluid uit de schappen gehaald van het Radi Ensemble. Als ik meisjes zie in bikini is de A-kant. En de B-kant, ja, een beetje Hawaii-geluiden. Instrumentaal, de Radi Vox. Het plaatje komt uit 1980 en is uitgebracht onder het label van Telstar. Wat destijds dus van Johnny Hoes was. Welke kant van deze plaat wil jij horen? Laat het mij even weten via de Gigant FM app. Is het kant A of is het kant B? En uiteraard kun je ook aansluiten via onze Facebookpagina. Daar mag je je stem ook uitbrengen en ook eventueel toelichten waarom je het plaatje zo leuk vindt. Straks aan de andere kant van 11 uur ben ik terug met nog meer verzoekplaatjes. Maar nu is de muziek van Bots en Guus Meeuwers. Heel goed advies. Veel drinken. Hier is Wat zullen we drinken? 7 dagen lang.

0: kantoor vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van De Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
8: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
7: Bandencentrum Emmen.
8: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
9: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
10: Gigant FM, Gigant op

Uit de zomer van 1984 alweer. Muziek van Cyndi Lauper. Girls Just Want To Have Fun. Dijk van Hit in die tijd. Maar liefst 11 weken heeft ze mee in de top 40 gestaan. En de hoogste positie was toch nog eventjes nummertje 3. Dat even zo ter info. Ik zeg vanaf deze plek een ontzettend goedemorgen nogmaals. En leuk dat je er nog steeds bij bent. Je luistert naar Gigant op verzoek. Mijn naam is Marco. En tot 1 uur ben ik bij je met het draaien van al die verzoekplaatjes wat jullie mogen aanvragen. Mijn vraag is, weet jij een leuke plaats? Liefst een leuke zomerse plaats. Past er lekker bij vandaag. Heerlijk verkoelend. Bel of WhatsApp hiervoor naar 059-130-2010. Of probeer ons te bereiken per e-mail studio@gigantfm.nl. Maar natuurlijk een plaatje voor Vaderdag is ook van harte welkom. We zoeken het graag voor je op. Kortom, voor een plaatje met een praatje, zoek maar contact met de studio van Gigant FM. Ik werd vanochtend gebeld door een van onze vaste luisteraars uit Friesland, Germ van Meekeren. Germ had een beetje last van de warmte, zei hij. Nou, Germ, mijn advies is goed blijven drinken. Dan hou je het best op vol. Hij vraagt een plaatje aan, speciaal voor zijn vrouw, voor Jelle en Annie en voor het gehele team van Gigant FM. En ondanks de warmte en de hitte heeft Germ een prachtige plaat gevonden van The Cats en Be My Day. En die gaan we straks voor je draaien. Gerrit, die belde mij ook vanochtend. Hij vraagt een plaatje aan voor alle luisteraars en het Gigant FM team. Er moest een instrumentale plaat zijn van Ernst Mosch, de Loffel Polka. En laat ik die nog gewoon in het systeem hebben staan. We gaan het draaien voor jou, Gerrit. Justin uit Klasineveen die vraagt een plaatje aan voor Dennis en een fijne Vaderdag toegewenst. En Dennis, of Justin heeft 2 plaatjes aangevraagd wat ik al heb gedraaid vanmorgen. Namelijk Kenny en Als Ik Maar Bij Jou Ben. Of Man at Work en Down Under. Ik zat zojuist eens even te denken, maar volgens mij heb ik de Italiaanse uitvoering ook wel in het systeem staan van Kenyon. En ik denk dat ik die erbij ga pakken, Justin. Goedemorgen Marco, zou je voor mijn vader Geert Platje wel een mooi plaatje willen draaien van Semeno Rossi? Helemaal speciaal voor Vaderdag. Pap, je bent de beste, ik hou van je. Lieve groetjes van Monique. Goedemorgen Marco, allereerst voor alle vaders een hele fijne Vaderdag. En dat werd aangevraagd door Jannie van Oenen. Ik ga er even een mooi plaatje bij pakken voor jou, Jannie. Het is je vast al opgevallen dat ik alle plaatjes nog niet heb gedraaid wat aan is gevraagd. Zo ook het eerstvolgende plaatje wat klaar staat in de playlist. Die is van Jamman en Zwevend op de Wolken.

illegale periode ook diverse malen gedraaid op de radio. Zowel de A als de B-kant. De A-kant is dus meisjes in bikini en de B-kant is instrumentaal. De Radi Fox. Zo zei Gerrit, de mooiste taal is instrumentaal, dus ik ga voor kantje B. Groetjes van Gerrit. Henk uit Nieuw-Amsterdam die zegt, dit is niet zo moeilijk. Deze keer meisjes in bikini. Kevin Buurma die zegt, goedemorgen Marco, doe voor mij maar de A-kans. René zegt ook kantje A. Bas de Veldhuis die zegt, we doen vandaag gewoon een keer de B-kant. Succes met de uitzending en we zijn er weer bij vandaag. Wees vooral van harte welkom Bas. Een hele fijne zondag toegewenst. René Wever die zegt, ik ga voor kantje A. En Harmen Hilda zijn ook weer van de partij uit Emmen Kompaschum. Die zeggen goedemorgen Marco, wij luisteren, zullen weer gezellig mee. En we kiezen vandaag voor de A-kant. Succes met de uitzending en een hele fijne dag. Ga ik mij even vervoegen naar de procentjes. Ja, ik had het eigenlijk wel verwacht. 80% staat gepland voor kantje A, meisjes in bikini. En onder andere Johan Tiek heeft erop gestemd. René Schaafsma, Marie Mooibroek, Ali Koops, Vrouwtje Kramer, Miranda Engels, Koel, Martin uit Emmen, Sietse Zeeman, Vrouwtje Vos, ook Leo Katoen en ook Marianne Brian, enzovoort, enzovoort. Breng je stem uit via onze Facebookpagina.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog...

0: beter kan.
1: Ook dit is Gigant FM. Muziek van Suzanne en Freek. En we draaien goud. En inmiddels gaan we weer vrolijk verder met het draaien van jouw verzoekplaats. Die wordt aangevraagd via onze hotline 059-1-30-2010. Goedemorgen Marco, graag geplaatst van de Alpenvrienden Baum en die Rozen van Zuid-Tirol. Speciaal voor alle vaders en de vraag geboren door Albert Lunenborg. Heel toevallig werd het plaatje ook aangevraagd door Bertus en Ria uit Emmen. Ze waren even een tijdje aanwezig, want ze hadden de radiostuk. Wel een radio van 53 jaar oud, dus die had geen schuld meer. Maar in ieder geval weer van harte welkom terug. Bertus en Ria, leuk dat jullie erbij zijn. Goedemorgen, we luisteren natuurlijk ook weer gezellig mee. Zou je plaatje van Stef Bos willen draaien? Speciaal voor mijn vader, Dirk Hopers. En natuurlijk voor alle vaders. En dat werd aangevraagd door Gea Tappel uit Klasineveen. Ik heb het plaatje nog niet zo lang geleden gedraaid van Stef Bos. Ik schuif hem even voor mij aan. En uiteraard komen er nog diverse andere leuke vaderdagplaten voorbij vandaag in deze uitzending Gigant op Verzoek. Suggesties, geef ze even door via WhatsApp 059-1-30-2010. Henk en Ali uit Klasineveen zeggen goeiedag. We luisteren weer gezellig mee met de gigantische muziek op de radio. Daar waar je vrolijk van wordt. Kijk, en van zulke berichtjes word ik weer vrolijk. Hele mooie zondag gewenst aan die kant.

Koekje heeft mij ook gebeld vanmorgen. Had ook last van de warmte. Ze zei van dat ze liever de wintertijd heeft. Die meningen zijn wel eens verdeeld, maar vrouwtje, heel veel succes met de warmte. Ze vroeg een plaatje aan van Ben Steeneker. Speciaal voor het hele team van Radio Gigant FM. Voor Radio Bloemfontein en huisgenoten. Voor Ineke Boonstra en ook voor Jelle und Annie. Henk uit Nieuw-Amsterdam die zegt: goedemorgen Marco, heb je dit nummer van Hilly Billy Girl van Lisa McHugh? Nou, ik zal eerlijk zijn Henk, ik heb het plaatje niet in het systeem staan. Ik heb het wel even voorgeluisterd op een andere manier. Best een mooie plaat zeg. We gaan hem gewoon draaien straks, de plaat van Lisa McHugh en Hilly Billy Girl. De volgende ronde verzoekplaatjes, dat staat weer gepland na de klok van 12 uur. En ja, je kunt gewoon blijven bellen, whatsappen, postduiven opblazen. Kortom, je kunt de studio bereiken op allerlei leuke manieren. Goed, daar is hij dan. Deze wordt aangevraagd. Open Vriendenbouw, meneer Rozen van Zuid-Tirol.

En ook deze was een speciaal verzoek voor vader Geert Platje uit Emmen. Dit werd dus aangevraagd door dochterlief Monique. Het plaatje van Semino Rossi en Rood zijn de rozen.

Nog een uurtje te gaan en dan gaan we dus beleven welke kant van deze single wij gaan draaien van het Radi Ensemble. De A-kant Meisjes in Bikini en de B-kant is Radi Fox. Laat het even weten welke kant jij wilt horen. Even via onze Facebookpagina of zoek contact met de studio door middel van de Gigante FM app. Over een uurtje gaan we dus allemaal bekijken hier op de radio. Goed, dan nu luisteraars en amateurs. Muziek van Ernst Mosch. Hier is de Luffel Polka.

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flennekens in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flennekens.nl. Iers restaurant Flennekens. Food that makes you happy.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
0: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
5: Gigant op Verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.

Het is eigenlijk niet het origineel, maar ik vind hem eigenlijk persoonlijk wel juist zo mooi. Dit was de trio De Rog en we draaiden De Zomerzon. En het origineel is natuurlijk Van de Makkers. Goed, dan zijn we terug. Het is ruim 12:05. Wij zijn er weer aangekomen bij het laatste gedeelte van deze zondag. Gigant op verzoek. En de verzoekjes is er blijven binnenkomen. Het is lekker druk vandaag tijdens deze Vaderdag. Slechts de mooiste zondag van de week. Weet je nog een leuke plaats? Of wil je een groet overbrengen? Dat is mogelijk. Zoek contact via WhatsApp 059-1-30-2010. Graag een plaatje voor Dianne Berndsen. Een plaatje van Suzanne en Freek. Halverwege. Ze is vrijdag 19 jaar geworden. Felix van Miranda, ja, Miranda, Marcel, Danielle, Mark en Isabel. Martijn die zegt, hallo Marco, wil je voor mijn vader Marco Schuitmaker blijven draaien met de Engelbewaarder? Groetjes van Martijn. Stijn Schepers uit Erika die zegt, fijne vaderdag Marco. Dankjewel Stijn. Mag op deze mooie zondag wel even de Engelbewaarder gedraaid worden, speciaal voor oma Leemhuis uit Coevorden. Uiteraard gaan we dat regelen. Hallo Marco, zou je een plaatje willen draaien van de Beach Boys? Ik ben met motorclub Fokker uit Hoogeveen op de terugweg vanuit de Eifel. Succes met de uitzending. En dat komt van Robert Kolmer uit Wijtenveen. Robert, dankjewel voor jouw bericht. Hele goede terugreis toegewenst. En hou hem tussen de lijntjes. Verder is de plaat aangevraagd van Valentine. Ik weet wat er bedoeld wordt. We gaan hem opzoeken en proberen hem voor 1 uur uiteraard nog te draaien. Ali uit Klazineveen die vraagt om de nieuwste van John de Bever. Ook die heb ik toegevoegd aan het rijtje. Anita uit Limburg die zegt weer een gezellige morgen. Lekker genieten op de radio. Kijk, dat zijn fijne berichten. Anita, dank je wel daarvoor. Straks om 12:30 gaan we nog weer een ronde verzoekjes doen. En wil je erbij zijn, dan zal ik maar even aanmaken. Zoek contact via de Gigant FM app of per e-mail studio@gigantfm.nl. Of bel me maar even op als je dat durft. 059-1-30-2010. Ik doe er nog eentje. Hoi Marco, met Cor uit Renswoude. En hij wil graag een plaatje aanvragen. Graag de plaat van André Hazes, senior. Wij houden van Oranje. Grote hit uit 1988 toen Nederland een Europees kampioen werd. Maar we gaan hem nu draaien ter gelegenheid van het Nederlands elftal. Gisteravond dus in de winst van 5-1. Prachtig mooi. Cor, je mag de radio vast een tikkeltje harder zetten, want we gaan hem nu draaien. André Hazes senior, wij houden van Oranje.

vrolijke bijdrage van niemand minder dan Corrie Konings. Hebben daar een zomerdag in Nederland. Ik kreeg een berichtje binnen via onze website. www.gigantfm.nl van Mark Wagenaar uit Emmen. Hij geeft mij twee suggesties door. Namelijk The Maniac of Stef Eckel, als je me nou. Zou je een plaatje van Benny Nijman willen draaien? Eén van de mooiste, maar niet zo bekend namelijk. Ga niet weg van mij. Groetjes van Nanny. Marco, komende dinsdag wordt een vriendin van mij, Hanny Bloem, 67 jaar. Hanny, ook vanaf deze kant van harte gefeliciteerd alvast. We kennen elkaar al meer dan 30 jaar. En ons nummer was altijd Lobo met I Love You To Want Me. Groetjes van Gerrit uit Groningen.

zet de was in Kuitse Wierde de vracht om Michael, de nieuwe single. Ik ga kijken of die er is, Lisette. Dave Edmonds is aangevraagd met Born to With You. Speciaal voor mijn broer Marcel. Werd aangevraagd door André Bregman uit de Wervershof. Onze vaste luisteraar uit het Musselkanaal, ook doet hij vandaag weer gezellig mee. Roelof Hulshof vraagt een plaatje aan voor Anna, Tini, Elsie en Rieks, Eva en Elsie, de Parkheemsterrichter en het hele team van Gigant FM. Met de plaat van Lucas en Gea, Elke Steen. Jelle en Annie vragen voor een plaatje van Roy Orbison, Only the Lonely. Speciaal voor Germ en Gerry, voor Ali en Jannie, voor Vrouwtje Kramer en voor Ineke Boonstra. En de Hekkensluiter, ook zijn die er wekelijks bij. Hallo Marco en Team Gigant FM en alle luisteraars. Een hele fijne zondag toegewenst. Een mooi plaatje van Sineke met Weg uit de sleur. En als je het niet hebt, mag een andere van Sineke zijn. Speciaal voor mijn man Cor, Henk en Tobina, Daniel, Manuela en Erik. Voor Emma en Saskia en Hemmo en de kinderen. En voor mijn lieve broer Henk, die was lekker op vakantie geweest naar München. Hij is gisteren teruggekomen van vakantie. Groetjes van Monique uit Zodom.

Goed, nog eens even kijken. Een klein kwartiertje. Dik 10 minuten gaan we deze plaat draaien van het Radi Ensemble. We hebben een probleempje. Het plaatje heeft twee leuke kantjes. En ik heb de keuze dus bij onze luisteraars neergelegd. Welke kant van die single willen jullie graag horen? Is het kant A, meisjes in bikini? Of de B-kant, Radi Fox? Heb je je keus genomen? Dan zou ik zeggen, ga even naar de Facebookpagina van Gigalt FM. En breng dan gauw even je stem uit. Of bel mij gauw even op 059 1 30 2010.

Henk Duinkerk uit Lazinneveen gaf deze suggestie door met de vraag van: is deze zomers genoeg? Nou, ik vind van wel. Uit 1966, The Loving Spoonful en Summer in the City.

lekkere, vrolijke zomerse geluiden van het Radi-ensemble. De A-kant, meisjes in bikini. En de B-kant, een beetje Hawaii-achtig. De Radi-Fox. We gaan kijken wat er binnen is gekomen aan stemmen. Erik zegt, hoi Marco, ik doe mee met de A en de B-kant. Ik wil graag kant B, de instrumentale versie. Jannie van Oenen die zegt graag de A-kant. Is genoteerd voor jou, Jannie. Monique staat er ook tussen. Die zegt, mijn stem gaat uit naar de B-kant. Een keer wat anders. Wij gaan ook voor kantje A. Er staat er tevens een verzoekplaatje bij vermeld. Heb je de plaat van de Dolly Dots? Mijn vrouw wordt morgen 60. Heb haar een ticket gegeven voor de musical voor volgend jaar. Groetjes van Wilco en fijne uitzending. Hey, wat leuk. Joke, alvast van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag en een fijne dag toegewenst. En kant A is voor jullie ook genoteerd. Scroll ik even door naar de procentjes. Ja, iets wat ik eigenlijk wel had verwacht. De A-kant die heeft met behoorlijk wat stemmen het gehaald. 84%. Anneke de Vries heeft erop gestemd. Christijn van der Veen. Christiane Henkens, Sietse Zeeman. Vrouwtje Kramer, Marie Mooibroek, Henk Mensing, Gert van der Veen. Enzovoort, enzovoort. Jullie hebben dus gekozen voor de prachtige piratenklassieker uit 1980 onder het Telstar-label Meisjes in Bikini.

0: moest even een kort plaatje opzoeken ter afscheid. Het kwam van Sonja en jij bent het helemaal. Tot zover Gigant op Verzoek voor deze zondag, de 21ste juni van het jaar 2026. Vaderdag vandaag. En ja, muzikale suggesties rondom Vaderdag kunnen nog worden doorgegeven vanmiddag in het programma van Jan Mooibroek. Hij gaat uiteraard de vrolijke uren weer presenteren vanuit zijn studio in Ter Apel. Maar zover is het nog niet. Ik zag er wat reacties verschijnen. Hoi Marco, nog bedankt voor de verzoekjes en een hele fijne Vaderdag verder. Dankjewel daarvoor, Erik. Zou je van onze Gordon Lightfoot met If I Could Read My Mind willen draaien? Groetjes van Benjo en Desiree. Ik zal zo dadelijk even kijken of die in ons systeem staat. En zo ja, dan gaan we draaien straks in het non-stop systeem. En lukt dat niet, dan zou ik het even proberen bij Jan Mooibroek vanmiddag. Hij heeft ook een uitgebreide muziekcollectie. Ik wens jou en iedereen nog een hele fijne voortzetting toe van deze zondag. Maak wat leuks van, geniet van elkaar en geniet van de warmte. Goed blijven drinken, dat is mijn advies voor vandaag. Moet je werken de komende week, dan wens ik je een hele plezierige werkweek. We zeggen Joep de mazzel, rij en vrij voorzichtig. En denk aan mij, graag tot volgende week. Dag.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
5: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjushka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht dan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House. Ja, ready for this. Tot Strauss.
1: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
0: op gigantfm.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is.

zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap.

0: techniekemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is zonnig en droog, alleen in het oosten is er nog kans op een bui. Mogelijk met onweer. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. In het zuidoosten is er een regen- of onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het onbewolkt en droog. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig en de komende nacht daalt het kwik niet verder dan naar 15 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon met temperaturen die weer oplopen naar 34 graden in het zuidoosten. Op de Wadden blijft het koeler met een middagtemperatuur van net boven de 20. Ook de komende dagen blijft het droog en warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Gigant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Gigant FM. Gigant FM.
1: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.
2: Joehoe! Hallo.

0: jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
3: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
6: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Almere en Vatagioor, Zunween en Rollo.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
4: Gigant FM, de vrolijke uren.

Devil Sent You to Laredo. Van Baccara, ja. Daarvoor nog de muziek van Wesley. En ik voel me echt te goed. Ik voel me gewoon heerlijk lekker. Yeah. Dat soort dingen allemaal, ja. Wat wil je ook met dit weer? Jongen, kijk eens naar buiten. Kijk eens naar de temperatuur. Dit is nog wat te doen, mensen. Hè? Ik dacht het wel, toch? Eén nadeel. Al de regen en dan die zon erop. De grasmaaier die gaat overuren maken, denk ik, de komende tijd. Hè? Als ik zo naar het gras kijk, denk ik, ja... Mag wel even gemaaid worden. Als het gras twee kontjes hoog is, hè, dan moet je het maaien. Zo is het. Welkom, goedemiddag, Gigant FM en de vrolijke uren. Zondagmiddag 21/6/2026. Het is vaderdag, ja. Nu, ja, ik ben geen vader, maar... Maar iedereen die het aangaat, ja, ik wens jullie allemaal een hele fijne vaderdag natuurlijk. Ja, zo is het ook eens een keer. Muzikale suggesties, laat het eventjes bij de via mail studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl. Je mag het ook gaan de WhatsApper 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale voorkeur. Suggestie, ja, voor deze zondagmiddag, de vaderdag 21ste. Oh, bijna vergeten. Marco, bedankt voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren. Ja. Zondag overal hier in Nederland, of van het jaar. Maar ik denk wel over de wereld zo'n beetje.

0: GigantFM, de vrolijke uren, zondagmiddag. Welkom als je dat wat water bent ingeschakeld. Ik kan me het voorstellen natuurlijk, nou zo'n wedstrijd van gisteren, dat je denkt, ja, ik ga eerst even lekker rustig even bijkomen. 5-1, Nederland tegen Zweden. Nou ja, goed. Het is jou vast niet ongaan hoor. Nee, denk ik niet, hè. Zo is het. We gaan eens even kijken wat er binnenkomt aan muzikale suggesties op deze zondagmiddag. Joram Stevens, hij komt met de plaat van Nina en Luchtroom. Ga ik voor je opzoeken, beste Joram. Eens even kijken, goedemiddag GigantFM met Jan, hallo.
1: Hey, vrolijke vriend. Graag even de Stranglers, Skin Deep. Fijne uitzending, vriend. Dankjewel.
0: Hoi. Robin, dankjewel voor. En de Stranglers. Oké, die gaan we ook voor je op zoek, hoor. Ja, die zeker. Mark uit Emmen. Hij zegt Visit Jack en zin in snacks. Of een plan van Moorwerk en niets. Niks, niet remmen, gas erop. Ik ga eens even zoeken, beste Mark. Dank je wel daarvoor. Goedemiddag, Jelden. Een nummer van de Roffels met Hey Hey Meisje Lief. En succes vanmiddag met de groeten van Hein Tiek uit Glasineveen. Hein, dank je wel daarvoor. We gaan de laad opzoeken, afstoffen en gaan hem inzetten. Ja.

0: eens even kijken. Hallo, hallo, hallo. Met het mandje van de radio. Drie.
1: Hoi Jan, met Cor.
0: Hey Cor.
1: Ik wil graag een plaatje aanvragen van Walter Kroes. Ja? Hollanda, Hollandia, Viva Hollandia heet dat, ja. Viva Hollandia. Nederlands elftal heb ik gisteren zien spelen. Nou, ze hebben gewonnen met 5-1. Dus vandaar dat ik die plaat van Walter Kroes vraag van Viva Hollandia. Groeten. Hoi.
0: Dankjewel, Cor. Ik schrijf wel even door naar de volgende uur. Want ik heb inmiddels wel een plaat gedraaid van Walter Kroes. Maar desalniettemin, ja, 5-1. Hè? Ja. Het moet gewoon kunnen, toch? Vind ik ook, hoor. Hè? Normaal gesproken moet je daar een beetje rekening mee houden. Maar ik leef een beetje boven en onder de wet, zeg maar. Hè? Heb ik soms ook wel eens problemen. Maar ja, goed, oké. Maar Walter Kroes met Viva Hollandia. Cor, ik ga hem ook voor je opzoeken. Gaat goed komen, dankjewel ervoor. Hallo Jan, zou je het plaatje kunnen draaien van voor ons pap Wim de Goeie? Die is er naast de Vaderdag ook nog jarig vandaag. Wim, van harte gefeliciteerd. Namens het hele team van Giganten FM. Even kijken, als het kan, een WK-lied. Alvast bedankt en een fijne uitzending. Lau en Mariska. We gaan naar, met z'n allen naar Amerika of zo, zeggen ze erbij. Ja, ik heb ook laatst, dan gaan we het ook meteen eventjes inzetten. Hoor. De Dikdakkers. Giganten FM, de vrolijke uren. En als je denkt, ik weet nog een leuke muzikale suggestie, ik hou me aanbevolen. Studio@gigantenfm.nl, dus studio@gigantenfm.nl. Je mag het ook gaan WhatsApp'en. 059 130 2010, 059 130 2010.

Nena uit de jaren 80. En je inderdaad Luchtdroom. Droom. Ja, inderdaad, dat soort dingen. Hè? Gigant FM, de vrolijke uren. Menu op de radio. Willem Bart en Marianne Weber.

Heerlijke muziek van Bellevouwer, Jonge en de Rozenbalka. Jawohl. We gaan er eventjes uit voor de nieuws van 3 uur. En na de klok van 3 uur ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren. Goedemiddag, Vrolijk Jan. Het is weer gezellig. Draai maar even de plaat van de Wolkers met Memphis, Tennessee. Fijne uitzending. Groetjes van Marta uit de Roelofsharensveen. Gaan we zo dadelijk doen na de klok van 3 uur. Maar eerst deze, de London Beat.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
0: Gigant FM. De vrolijke uren. Jan Mooibroek.

was denk ik toch wel weer een standje buurruzie. Ja, ik denk het wel. Muziek van de Walkers en Memphis, Tennessee. Daarvoor nog Wolter Kroes en Viva Hollandia. En daarmee zeg ik welkom terug. Het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren. Zondagmiddag 21 juni 2026. Dus even kijken hoor. Goedemiddag Jan, leuk dat je er weer bent. Graag het plaatje van Dick van Altenaar met Als Rivieren. Janette, dankjewel ervoor en we gaan het bij jou zoeken hoor. Ja, deze heeft twee namen. Ja, dat kan. Hè. Ja, dat kan. Het is Peter of het is André. Het kan ook André Peter zijn natuurlijk. Ja. Uit Wergelshoofd, die vraagt onderlaat van de Vrijbuiters. Met twee armen en een zoen. Ook dat gaan we doen. Markie uit Demmen. Hij zit nog even te wachten op een van de twee. En nou, een van die twee die gaat zo dadelijk ook voorbij komen hoor. Of welke? Ik hou het nog even als een verrassing, zeg maar. Ja. Studio@gigantenfm.nl en je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage voor de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Een zonnige zondagmiddag hier in het mooie Westerwolde. Ik laat me graag verrassen, dus wat dat betreft. Hè? Zo is het en niet anders. Ja, de nieuwe muziek, hè? Zo dadelijk rond de klok van 3:30 de nieuwe megagigant. Die staat op naam van Amar. Een stem in je hart. Maar wat ook nieuw is, en die moet je eventjes in de gaten houden. Ja, die moet je even in de gaten houden. Want ik denk dat er nog wel een dingetje is. Even wat kan gaan worden in de komende tijd, hoor. Van de zomer 2026. Jeffrey.

De vrijbijten zal gigantisch hem. En twee armen en één zoen. Oh, en dan zat er meteen de motor. Dat was ook wat. Dit is mooi werk. Niks meer remmen.

maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

Bacardi, ja, dan, daar heb ik toch een heel ander beeld bij, om eerlijk te zijn, hoor. Maar goed, het was wel een leuke plaat van de Heikregels en Wakkadi Wakkadoo. Gigant FM, de vrolijke uren, zondagmiddag. Dus even kijken, René Meijer uit Apeldoorn. Hij zegt de nieuwe single van Maiko en Noorderzon. Ga ik voor je opzoeken? Nou ja, opzoeken. Hè? Het is een nieuwe, dus zover hoef ik niet te zoeken, denk ik. Nee. Maar gaat voorbij komen, beste René uit Apeldoorn. Hallo, beste Radio Gigant. Als het kan, graag het plaatje van Benny Nijman met of ik je terug zal zien. Dank je en de groeten van Siska uit Oosterwolde. Siska, dank je wel ervoor. En ook Benny ga ik ervoor opzoeken, ja. Ik heb nog eentje in de wacht staan, staan ook nog. Dick van Altenaar, Jeannette. Ja, ik heb een plaats staan, dus die gaan we zo dadelijk ook meteen inzetten. Gaat helemaal goed komen. Gigant FM, de vrolijke uren. Mocht je wat leuks, een vrolijke plaat, een zomerse plaat. Wat ook een beetje bij het weertype hoort. En ja, wees eerlijk, vandaag is ook de 21ste. En meteorologisch gezien is er de zomer ingegaan, ja. De zomer van 2026, oh heerlijk. Daar word je toch helemaal vrolijk van. Ja, zo is het toch. Werd ook tijd toch. Zo is het. Studio@gigantfm.nl en je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. Zo dadelijk, naar de volgende plaat, hoor je de nieuwe megagigant. En die staat op naam van Amar. Stem in je hart, zo heet de plaat. Dat zo dadelijk, naar de plaat van Dick van Altena. Even een rustpuntje in de show. Dit is Als rivieren niet meer stromen.

jaar de nieuwe single van Amar en Stem in je hart. En daarmee is hij de nieuwe megagigant op GigantenFM. De komende week hoor je hem dus extra veel. Ja, zo is het. En Night Dance. Zoals we het dan hier in Groningen zeggen. Vanuit het mooie Westerwolde, GigantenFM en de vrolijke uren. Even een stukje Duits. Oké, noemen we dat. Dans, Alexis, dans. Dit is Sandra van Rij.

Liam en The Rivers of Babylon. En daarover gesproken wil ik je toch even een klein stukje laten horen van een versie wat ik heb gevonden. En dat gaat ook over The Rivers of Babylon. En in de tussentijd dan kan ik mooi eventjes het even vertellen. Ziska die stuurde nog een duimpje. En bedankt voor het draaien van die plaat van Benny Nijman. Graag gedaan. En over Ziska gesproken. Ziska, dan moet je even opletten. Want ik kreeg een berichtje binnen, speciaal voor jou. Goedemiddag. We zouden graag de groetjes willen doen aan de Ziska in Oosterwolde. Namens Johannes en Annelies. Nou, bij deze hebben we dat ook eventjes weer opgelost, toch? Zo is het. Even een klein stukje van de...

en haar nieuwe single, dan hangt iets in de lucht. Ja, maar wat? Hè? Dat is Amore volgens Corrie. Dus we gaan er even uit voor de nieuws van 4 uur. Daarna ben ik bij je terug met het derde gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Jouw muzikale voorkeur, studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen, 059-130-2010. Tot dan het nieuws van 4 uur. Is dit Spargo and Just For You.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Tot zover het radionieuws.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM. De vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Oh, heerlijk om die plaat dan even weer terug te horen natuurlijk. Mood and Fun op Gigantenbum. En I'm a Mother of a Honky Tonk Girl. Daarvoor hoor je nog Linda Snoei, Marmer Breekt. Ja, die zou je kunnen kennen van Drafie Deutscher en Marmerstein und Eisenbricht. Aber unsere liebe nicht. Daarmee zeg ik welkom terug. Het vervolggedeelte, het derde gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag 21 juni 2026. Gigant FM. Even kijken, Hans, oh nee, Hans niet, maar Herman Grissen uit Zwijndrecht. Kom met een leuke suggestie. Bert is de stijgenpijp en we zuipen in Spanje. Maar niet alleen in Spanje, denk ik, beste Herman. Dus, hè? Als tweede suggestie, Brutus Bakboord. Ik zie de zon zakken in de zee. Is ook een leuke suggestie, ja. Ik ken het ook, hè. En dat komt ook weer terug in de nieuwe single van Raymond van Barneveld, ja. Als je goed luistert, dan hoor je dat weer terug daarin in zijn nieuwe plaat. Dus ook die gaan we zo dadelijk even draaien, hoor, ja. Brutus Bakboord. Ik weet nog heel wat jaren geleden, toen vierde ik een keer oud en nieuw bij mijn ouders thuis. En ja, dan heb je van die feestprogramma's op de televisie. En daar werd dat nummer ook gezongen. Ja, ik zie de zon zakken in de zee. En dat zing je dan gewoon op oudjaarsavond, hè? En oudjaarsnacht, ja. Goed, welkom dus, GigantenFM en de vrolijke uren. Tot aan de klok van 6 uur, mijn naam is Jan. En ja, ik hou me nog steeds aanbevolen voor jouw muzikale suggestie. Studio@gigantenfm.nl, dus studio@gigantenfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. Nou, weet je wat ook op dit moment een hot item is? Hè? Iedereen weet dat, denk ik wel eens een beetje, ja. Het staat heel hoog in de Nederlandse hitlijsten. Volgens mij kent hij niet hoger. Hij is ook apentrots, bierentrots. Waar heb ik het over? Over de single van Justin De Wild.

Iedere donderdagavond is er 3 uur lang gigantisch gezellig. Gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Swartje mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

Ja, dat hoor ik nou steeds. Hè. Ik, in mijn gedachten, in mijn hoofd gaat het erom dat hij over een paashaas heeft. Ja. Ik denk, zover is het nog niet. Of die is al lang voorbij. Ja. Zo is het toch. Los Piras en Ella Playa. Wil je Access draaien met Meisje uit mijn dromen voor mijn papa? Komt van Kevin Burema. Kevin, ik ga

Daarvoor. We zullen kijken, graag een plaatje van Chris Bauer. En hoe heet dat liedje? Janette, ik ga die plaat ook voor je opzoeken van Chris Bauer. Ja. Maar eerst deze. Bert de Stijgerpijp, Zuipen in Spanje.

Major Dundee, die hoor je hier op GigantFM tijdens de vrolijke uren. En I love my Rancho Grande. Ja, het is een beetje lachen. Zo. Dat is ook de zondagmiddag voor en de vrolijke uren. De naam zegt dan een beetje vrolijke uren, ja. Jan, wat een heerlijke zomerse muziek. Maar ik mis nog één plantje. Ik denk ook wel wel, maar goed, hè. Ik zou zeggen, laat je verrassen, Marta. Ja. Gewoon de vingers even bij de knop houden, bij die volumeknop. Chris Bauer, die is ook onderweg met het, hoe heet het liedje? Geen idee hoe het heet, maar... Hè. Zo is het ook weer. Ja, we hadden het al eventjes over de zon zien zakken in de zee. Die van Brutus, heb ik hem niet klaarstaan, maar... Dan ben ik nog even aan het zoeken, beste Herman Grissen uit Zwijndrecht. Die vroeg erom, ja. Maar dat bracht wel op een idee om de plaat van Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. En die zijn er zeker op dit moment, hoor. In het begin van de zomer 2026. Een voormalige megagigant hier op GigantFM. Zoals gezegd,

Ja, een instrumentaal hier tussendoor. Moet kennen, vind ik ook. Al en Alex Meisner, Happy Camping Polka. Ja, en over die camping gesproken. Er zijn een aantal mensen die zijn al op vakantie geweest. Maar er zijn ook mensen die zitten nog te denken. Ja, waar ga ik heen? Zullen we daarheen gaan? Of gaan we daarheen? Of weet ik veel wat. Laat je inspireren door de gigantenfilm of zo. Ja, weet ik wel. Zoek iets verkoelings op. Ja, en dat zou maar zo kunnen natuurlijk. Dat je denkt van, nou weet je wat. We zoeken maar even de sneeuw op of zo. Ik zeg maar even iets doms, iets geks. Ja. Iets doms zeggen, dat kan ik ook heel goed. Dus wat dat betreft, ja. We gaan er eventjes uit voor de nieuws van 5 uur. En over de holidays gesproken, hè. Camper, holiday. Madonna die zong erover, dus... Oh ja, vakantie. Nou, ik moet nog even wachten. Oktober. Tot aan de klok van 5 uur is dit Madonna.

0: kiezelsteentjes.nl.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
4: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
3: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
5: Ja, ready for this.
3: Tot Strauss.
4: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
6: GigantFM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Long Long Time Ago, Hang the Knife and Yet and the Guitar King. En daarmee zijn we begonnen met het laatste gedeelte van de vrolijke uren voor deze zondagmiddag. Nou, niet helemaal waar. We zijn eigenlijk begonnen met het laatste uur. En het eerste liedje was van Henk Wijngaard en Als een Wals. En daarmee zeg ik dus welkom terug. Het laatste gedeelte van de vrolijke uren voor deze zondagmiddag. Een zwoele, toch wel een zwoele zondagmiddag. Ja, een beetje blakkerig en zo. Ja. Over blakkerige bedrijven gesproken. Schiet me nou net van de binnen. Dat hoor je zo dadelijk wel eventjes, want dat was er ook al bij, denk ik. Ja. En ik denk dat het ook dat ik niet ver mis zit als ik die plaat ga draaien. Ja. Nou, de kenners die zullen weten, die zullen zeggen, ja, dat gaat daar over. Ja, dat gaat daar ook over. Maar goed. Ga je zo dadelijk horen. Eens even kijken. Freek die zegt, het plaat van Edwin Bos, Genieten van de Zomer. Nou, dat gaan we ook zeer zeker doen. Even genieten van de zomer, dus. Herman komt nog met een suggestie, de Johnny's zwemmen zonder slip. Of een plaat van Tol Hansen, ja. Ik ga eens even kijken, beste Herman, wat ik daarvan vinden kan. En wie weet, hoor je een van die twee nog voorbij komen voor de klok van 6 uur, tijdens de vrolijke uren. Muzikale suggesties, ik hou me nog eventjes aanbevolen, studio@gigantfm.nl. Ik mag het ook aan WhatsApp'en. Ja, 059-31-2010. 059-31-2010. Voor jouw muzikale bijdrage voor de vrolijke uren. Het laatste gedeelte op deze zondagmiddag. Oh, dit is ook zo leuk. Hè? Ja, hier word je ook vrolijk van. Ik heb het over Daniel Metz. En hij heeft het over...

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

Eddie Rabbit en Driving My Life Away. Ja, ik had het al eventjes over Zweden geblazen. Ja, er zitten overal wat Zweden natuurlijk. Ja, dat ding dat zeker is. Maar er waren ook een aantal mensen die zeggen van ja, ik weet wat je bedoelt. Draai die plaat maar even van Lucas en Gea. Oh, wat een hitte. Ja, en de rest volgt.

Alles en jij bent mijn grootste droom. Gigant FM, de vrolijke uur. Ja, daarvoor nog Lucas en Gea. Ja, dat was een dingetje. Ja, hè? Oh, wat een hitte. Het zweet, dat komt overal. Hè? Dat ging over, ja, oké. Okay. En daarover gesproken, over de voorgeven van die vrouw. Dit is Vanessa.

0: 6 uur. De Vrolijke Uren met Jan Mooibroek.
1: Kleine Jan werd geboren op de 1e april. Met op zijn gezicht een gelukkig. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan. Toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

0: de Johnny's en zwemmen zonder slip. Ja, dat is wel een uitkomst natuurlijk op dit moment met deze warmte. Ja, het zou maar zo kunnen. Mark, ik ga eens even kijken, beste Mark. Of ik er nog iets van kan gaan draaien. En of het überhaupt nog lukt natuurlijk. Eens even kijken. Goedemiddag, Giganten FM met Jan.
1: Hoi Jan, met Erik.
0: Erik.
1: Kan ik nog plaatjes aanvragen van Michiel?
0: Michiel.
1: Van moeder, maak je de herrie.
0: Ja.
1: Op een nummer van Trinko's achter mijn bakkie.
0: De Wico's.
1: Groetjes van Erik uit Goes en Zeeland. De lucht aan Jan, het is warm.
0: Ja, dat vind ik ook, Erik. Het is warm inderdaad, hoor. Eventjes veel gaan drinken. Dus ik drink me helemaal de apelazers met water.

0: en Jong en Dom. Ja, dat was het ook weer. Gigant FM en de vrolijke uren op deze zondagmiddag 21 juni 2026. Ik bedank je voor de aandacht en heel graag tot de volgende keer. Het is volgende week zondag. Vanavond vanaf de klok van 11 uur is hij er weer. Bert Haan en Country Gigant. Ik wens je nog een hele fijne avond nog. En met alles wat je gaat doen, heel veel plezier. En rustig aan met dit weer, zal ik zeggen. Ja, veel drinken, water vooral. Dan gaat het allemaal goed komen. Fijne avond nog. En tot de volgende. Silver Pasquale, Around My Dream.
1: Around my dream, around my sweet desire.

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee-jump-ongeluk, waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee-jump-bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Eppo. Eppo terwijl afop. Eppe. Geef nou hier die klanten. Verdikke Eppo. Het is afloop, Epp. Kom eens hier. Zeg je met een klant even de kabel. Eppe. Het is gebeurd. La, la, la.

0: www.kemmen.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is zonnig en droog en de kans op een bui is vanavond heel klein en er staat een matige wind uit het noordoosten. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. In de ochtend is het in het midden en noorden bewolkt en vooral in het zuiden is het zonnig. 'S Middags zijn er overal zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 21 graden op de Wadden en plaatselijk 34 in het zuiden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het nog lang warm en droog. De dagen erna blijft het zonnig en erg warm. Vanaf woensdag kunnen de middagtemperaturen oplopen naar 34 tot 38 graden en neerslag valt er niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

met fouten en gebreken. Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
0: In landelijke stijl, hetmonument.nl.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
6: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
7: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
8: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
7: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
9: Ja, ready for this.
7: Tot Strauss.
8: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
10: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
11: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
12: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee-jump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee-jump-bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
14: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
15: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Gigant FM. Gigant.

0: BMW-wielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Zijn het te veel?
5: Jokazon.nl. Almere en 40 jaar zijn we in en rollen.

0: gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-31-88-30.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken, omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europese kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
8: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Wonen in landelijke stijl. Het monument.nl.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. GigantFM. GigantFM.
1: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken, omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
5: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
4: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
6: Y'all ready for this?
4: Tot Strauss.
5: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
4: op gigantfm.nl.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
6: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
7: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorde en Dedemsvaart.
0: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: Wil je ook een country klassieker aanvragen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een punt in je zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

0: is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant FM.
1: Het was een warme zomernacht.

0: Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark